0: onderhandelingen vastgelopen voor 11.000 havenwerkers. De bonden eisen ruim 8% meer loon. De werkgevers willen niet verder gaan dan 5%. En Feyenoord heeft er een linksback bij. Het is Gavi Lopez. De Rotterdammers huren de 24-jarige linksback van Real Sociedad. Vandaag onderging hij een medische keuring en die verliep goed. Feyenoord heeft in de deal met Real Sociedad een optie tot koop bedongen. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Aan het eind van de nacht kans op wat regen. Minimum temperatuur 15 graden. Het is morgen bewolkt. In de ochtend nog periode met regen. En het wordt dan net als vandaag 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt tijdelijk het gebruik van slootwater voor het bedrijfsleven. Dat betekent dat er deze week 3 avonden en nachten in bijvoorbeeld Kassen weer met oppervlaktewater mag worden beregend. De versoepeling geldt alleen tijdens de nachten en avonden van komende woensdag, donderdag en vrijdag. De tijdelijke versoepeling is mogelijk omdat Delfland de afgelopen periode al stevige maatregelen heeft genomen tegen de droogte, zegt het Hoogheemraadschap. Delfland waarschuwt wel dat zoetwater nog steeds schaars is en dat maatregelen nodig blijven. In Nederland worden te weinig kinderen geboren. Vorig jaar kregen vrouwen in ons land gemiddeld 1,42 kinderen en nog nooit was dat cijfer zo laag. 2,1 moet het vruchtbaarheidscijfer minimaal zijn om de bevolking op peil te houden. Op dit moment groeit de bevolking in ons land alleen nog door migratie. Mensen willen wel meer kinderen krijgen, blijkt uit onderzoek, maar de onzekerheid over inkomen en de krappe woningmarkt stellen mensen het krijgen van kinderen uit, schrijft het CBS. Ook onzekere tijden door oorlog en klimaatverandering spelen mee. Havenwerkers in 6 Duitse havens leggen vanaf vanavond laat het werk voor 24 uur neer. Het gaat onder meer om de havens van Hamburg, Bremen en Emden. Het is nog niet te zeggen welke bedrijven worden geraakt door de acties. In Duitsland zijn de cao-onderhandelingen vastgelopen voor 11.000 havenwerkers. De bonden eisen ruim 8% meer loon. De werkgevers willen niet verder gaan dan 5%. En Feyenoord heeft er een linksback bij. Het is Gavi Lopez. De Rotterdammers huren de 24-jarige linksback van Real Sociedad. Vandaag onderging hier een medische keuring en die verliep goed. Feyenoord heeft in de deal met Real Sociedad een optie tot koop bedongen. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Aan het eind van de nacht kans op wat regen. Minimum temperatuur 15 graden. Het is morgen bewolkt. In de ochtend nog periode met regen. En het wordt dan net als vandaag 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: van 4 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt tijdelijk het gebruik van slootwater voor het bedrijfsleven. Dat betekent dat er deze week 3 avonden en nachten in bijvoorbeeld Kassen weer met oppervlaktewater mag worden beregend. De versoepeling geldt alleen tijdens de nachten en avonden van komende woensdag, donderdag en vrijdag. De tijdelijke versoepeling is mogelijk omdat Delfland de afgelopen periode al stevige maatregelen heeft genomen tegen de droogte, zegt het Hoogheemraadschap. Delfland waarschuwt wel dat zoetwater nog steeds schaars is en dat maatregelen nodig blijven. In Nederland worden te weinig kinderen geboren. Vorig jaar kregen vrouwen in ons land gemiddeld 1,42 kinderen en nog nooit was dat cijfer zo laag. 2,1 moet het vruchtbaarheidscijfer minimaal zijn om de bevolking op peil te houden. Op dit moment groeit de bevolking in ons land alleen nog door migratie. Mensen willen wel meer kinderen krijgen, blijkt uit onderzoek, maar de onzekerheid over inkomen en de krappe woningmarkt stellen mensen het krijgen van kinderen uit, schrijft het CBS. Ook onzekere tijden door oorlog en klimaatverandering spelen mee. Havenwerkers in 6 Duitse havens leggen vanaf vanavond laat het werk voor 24 uur neer. Het gaat onder meer om de havens van Hamburg, Bremen en Emden. Het is nog niet te zeggen welke bedrijven worden geraakt door de acties. In Duitsland zijn de cao-onderhandelingen vastgelopen voor 11.000 havenwerkers. De bonden eisen ruim 8% meer loon. De werkgevers willen niet verder gaan dan 5%. En Feyenoord heeft er een linksback bij. Het is Gavi Lopez. De Rotterdammers huren de 24-jarige linksback van Real Sociedad. Vandaag onderging hier een medische keuring en die verliep goed. Feyenoord heeft in de deal met Real Sociedad een optie tot koop bedongen. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Aan het eind van de nacht kans op wat regen. Minimum temperatuur 15 graden. Het is morgen bewolkt. In de ochtend nog periode met regen. En het wordt dan net als vandaag 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: Annelies van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt tijdelijk het gebruik van slootwater voor het bedrijfsleven. Dat betekent dat er deze week 3 avonden en nachten in bijvoorbeeld Kassen weer met oppervlaktewater mag worden beregend. De versoepeling geldt alleen tijdens de nachten en avonden van komende woensdag, donderdag en vrijdag. De tijdelijke versoepeling is mogelijk omdat Delfland de afgelopen periode al stevige maatregelen heeft genomen tegen de droogte, zegt het Hoogheemraadschap. Delfland waarschuwt wel dat zoetwater nog steeds schaars is en dat maatregelen nodig blijven. In Nederland worden te weinig kinderen geboren. Vorig jaar kregen vrouwen in ons land gemiddeld 1,42 kinderen en nog nooit was dat cijfer zo laag. 2,1 moet het vruchtbaarheidscijfer minimaal zijn om de bevolking op peil te houden. Op dit moment groeit de bevolking in ons land alleen nog door migratie. Mensen willen wel meer kinderen krijgen, blijkt uit onderzoek, maar de onzekerheid over inkomen en de krappe woningmarkt stellen mensen het krijgen van kinderen uit, schrijft het CBS. Ook onzekere tijden door oorlog en klimaatverandering spelen mee. Havenwerkers in 6 Duitse havens leggen vanaf vanavond laat het werk voor 24 uur neer. Het gaat onder meer om de havens van Hamburg, Bremen en Emden. Het is nog niet te zeggen welke bedrijven worden geraakt door de acties. In Duitsland zijn de cao-onderhandelingen vastgelopen voor 11.000 havenwerkers. De bonden eisen ruim 8% meer loon. De werkgevers willen niet verder gaan dan 5%. En Feyenoord heeft er een linksback bij. Het is Gavi Lopez. De Rotterdammers huren de 24-jarige linksback van Real Sociedad. Vandaag onderging hier een medische keuring en die verliep goed. Feyenoord heeft in de deal met Real Sociedad een optie tot koop bedongen. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Aan het eind van de nacht kans op wat regen. Minimum temperatuur 15 graden. Het is morgen bewolkt, in de ochtend nog periode met regen en het wordt dan net als vandaag 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: 6 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. In Rotterdam is vannacht een explosie geweest bij een café aan de Krooswijkseweg. Door de explosie werd het rolluik van de toegangsdeur kapot geblazen. Het is niet voor het eerst dat er een explosie was op de Krooswijkseweg. In 2023 waren er meerdere explosies en ook in 2024 was dat het geval. Er raakte bij de explosie van vannacht niemand gewond en er is ook nog niemand aangehouden. Op de eerste dag van de handhavingsactie op de Merwedebrug bij Gorinchem zijn 34 boetes uitgedeeld, dat meldt Rijkswaterstaat. Deze week zet de politie alle zware vrachtwagens die nog over de brug gaan aan de kant en de chauffeurs krijgen dan direct een forse bekeuring. Sinds halverwege juli mogen zware vrachtwagens en ook touringcars niet meer over de verzwakte brug. Voornamelijk zware voertuigen met een buitenlands kenteken rijden nog over de Merwedebrug, ook al staan er langs de weg waarschuwingsborden in verschillende talen. Het Hoogheemraadschap Delfland versoepelt tijdelijk het gebruik van slootwater voor het bedrijfsleven. En dat betekent dat er deze week 3 avonden en nachten in bijvoorbeeld Kassen weer met oppervlaktewater mag worden beregend. De tijdelijke versoepeling is mogelijk, meldt Delfland, omdat er stevige maatregelen zijn genomen tegen de droogte. Maar het Hoogheemraadschap waarschuwt dat zoet water nog steeds erg schaars is en dat maatregelen nodig blijven. Bij een aanrijding op de A17 bij Moerdijk zijn gisteravond 3 mensen gewond geraakt. Hun auto vloog op de afrit uit de bocht, raakte een boom en kwam op zijn kop terecht. De 3 gewonden zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Omroep Brabant meldt dat op de plek van de crash meerdere onopvallende politieauto's en politie in burger aanwezig waren. Mogelijk was er een achtervolging. En dan het weer, veel bewolking vandaag en er trekt nu een regengebied over onze regio. In de loop van de ochtend wordt het droger, maar er kan ook vanmiddag nog wel wat lichte regen of een bui vallen. Ook morgen veel bewolking en dan enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur vandaag en morgen ongeveer 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.

0: Stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. In Rotterdam is vannacht een explosie geweest bij een café aan de Krooswijkseweg. Door de explosie werd het rolluik van de toegangsdeur kapot geblazen. Het is niet voor het eerst dat er een explosie was op de Krooswijkseweg. In 2023 waren er meerdere explosies en ook in 2024 was dat het geval. Er raakte bij de explosie van vannacht niemand gewond en er is ook nog niemand aangehouden. Op de eerste dag van de handhavingsactie op de Merwedebrug bij Gorinchem zijn 34 boetes uitgedeeld, dat meldt Rijkswaterstaat. Deze week zet de politie alle zware vrachtwagens die nog over de brug gaan aan de kant en de chauffeurs krijgen dan direct een forse bekeuring. Sinds halverwege juli mogen zware vrachtwagens en ook touringcars niet meer over de verzwakte brug. Voornamelijk zware voertuigen met een buitenlands kenteken rijden nog over de Merwedebrug, ook al staan er langs de weg waarschuwingsborden in verschillende talen. Het Hoogheemraadschap Delfland versoepelt tijdelijk het gebruik van slootwater voor het bedrijfsleven. En dat betekent dat er deze week 3 avonden en nachten in bijvoorbeeld Kassen weer met oppervlaktewater mag worden beregend. De tijdelijke versoepeling is mogelijk, meldt Delfland, omdat er stevige maatregelen zijn genomen tegen de droogte. Maar het Hoogheemraadschap waarschuwt dat zoet water nog steeds erg schaars is en dat maatregelen nodig blijven. Bij een aanrijding op de A17 bij Moerdijk zijn gisteravond 3 mensen gewond geraakt. Hun auto vloog op de afrit uit de bocht, raakte een boom en kwam op zijn kop terecht. De 3 gewonden zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Omroep Brabant meldt dat op de plek van de crash meerdere onopvallende politieauto's en politie in burger aanwezig waren. Mogelijk was er een achtervolging. En dan het weer, veel bewolking vandaag en er trekt nu een regengebied over onze regio. In de loop van de ochtend wordt het droger, maar er kan ook vanmiddag nog wel wat lichte regen of een bui vallen. Ook morgen veel bewolking en dan enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur vandaag en morgen ongeveer 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen.

0: zuiden van het land staan een paar files. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Kerkdriel en Waardenburg, 5 kilometer. A58 Breda richting Eindhoven, tussen knooppunt Baars en Oorschot, 4 kilometer. Verderop tussen Oorschot en Best, 5 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: van 8 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Bewoners van Bleiswijk willen dat de gemeente maatregelen neemt tegen brullende motoren en hardrijdende auto's. Vooral in de omgeving van de Kooilaan, vlakbij de Rottemeren, hebben buurtbewoners daar veel last van. De gemeente Lansingerland heeft al eerder maatregelen genomen, zoals het aanbrengen van markeringen bij oversteekplaatsen, en ook zijn er waarschuwingsborden geplaatst. Maar dat is niet voldoende. Ruim 200 mensen hebben een petitie ondertekend waarin de gemeente wordt gevraagd om aanvullende maatregelen te nemen. In Rotterdam-Krooswijk is vannacht een explosie geweest bij een eetcafé op de hoek van de Nieuwe Krooswijkse Weg en de Rusthoflaan. Door de explosie werd het rolluik van de toegangsdeur kapot geblazen. Er raakte niemand gewond en er is ook nog niemand aangehouden. In Nieuw-Lekkerland was gisteravond een steekincident. Daarbij raakte een man gewond en de politie meldt dat hij naar het ziekenhuis is gebracht. Wat de aanleiding was voor het steekincident gisteravond in Nieuw-Lekkerland is nog niet bekend. Veel ouders van te vroeg geboren baby's hebben symptomen die wijzen op posttraumatische stressstoornis. Uit onderzoek van onder andere het Erasmus MC in Rotterdam blijkt dat 1 op de 3 moeders en 1 op de 6 vaders daar last van heeft. De onderzoekers benadrukken dat de impact van een vroeg geboorte vaak wordt onderschat. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het Amerikaanse wetenschapstijdschrift Pediatrics. En dan het weer. Veel bewolking vandaag. De regen van de afgelopen uren is inmiddels naar het oosten weggetrokken. Maar er kan ook vanmiddag nog wel wat lichte regen of een bui vallen. En ook morgen veel bewolking en dan enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur vandaag en morgen ongeveer 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Ronald Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is een ongeluk gebeurd op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Rosmalen en Zaltbommel. Nu 9 kilometer file met 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moorgestel en Best 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. A67 Venlo richting Eindhoven tussen de afrit Zomeren en knooppunt Nederheide. 5 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden,

0: the fuck?
1: Bij de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Zwijndrecht 9 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een stilgevallen auto. De rechte rijstrook is dicht. Drukte zien we ook bij Den Bosch op de A2 vanuit Eindhoven tussen Vught en Waardenburg 10 kilometer file met ruim een kwartier vertraging. Dan de A58 naar Eindhoven tussen knooppunt de Baars en Oorschot 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. A59 naar Den Bosch tussen Waalwijk en Nieuw-Kuip, 7 kilometer file. Daar is de vertraging een kwartier. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: van 9 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Bewoners van Bleiswijk willen dat de gemeente maatregelen neemt tegen brullende motoren en hardrijdende auto's. Vooral in de omgeving van de Kooilaan, vlakbij de Rotte Meren, hebben buurtbewoners daar veel last van. De gemeente Lansingerland heeft al eerder maatregelen genomen, zoals het aanbrengen van markeringen bij oversteekplaatsen, en ook zijn er waarschuwingsborden geplaatst. Maar dat is niet voldoende. Ruim 200 mensen hebben een petitie ondertekend waarin de gemeente wordt gevraagd om aanvullende maatregelen te nemen. In Rotterdam-Krooswijk is vannacht een explosie geweest bij een eetcafé op de hoek van de Nieuwe Krooswijkse Weg en de Rusthoflaan. Door de explosie werd het rolluik van de toegangsdeur kapot geblazen. Er raakte niemand gewond en er is ook nog niemand aangehouden. In Nieuw-Lekkerland was gisteravond een steekincident. Daarbij raakte een man gewond en de politie meldt dat hij naar het ziekenhuis is gebracht. Wat de aanleiding was voor het steekincident gisteravond in Nieuw-Lekkerland is nog niet bekend. Veel ouders van te vroeg geboren baby's hebben symptomen die wijzen op posttraumatische stressstoornis. Uit onderzoek van onder andere het Erasmus MC in Rotterdam blijkt dat 1 op de 3 moeders en 1 op de 6 vaders daar last van heeft. De onderzoekers benadrukken dat de impact van een vroeg geboorte vaak wordt onderschat. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het Amerikaanse wetenschapstijdschrift Pediatrics. En dan het weer. Veel bewolking vandaag. De regen van de afgelopen uren is inmiddels naar het oosten weggetrokken. Maar er kan ook vanmiddag nog wel wat lichte regen of een bui vallen. En ook morgen veel bewolking en dan enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur vandaag en morgen ongeveer 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Ronald Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staan een paar files op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. 9 kilometer met daar een kwartier extra reistijd. A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moorestel en Oorschot 5 kilometer. En daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen.

0: Ik ben Martin van den Boogaert. In Diergaarde-Blijdorp is een piepklein schildpadje ter wereld gekomen. Het beestje is niet groter dan een paperclip. Het gaat om een zeer zeldzaam Egyptisch landschildpadje. Het kroop begin deze maand al uit het ei, maar de Diergaarde heeft het nu pas bekendgemaakt. Op onze website, rijnmond.nl, kun je zien hoe het piepkleine schildpadje eruit ziet. Bewoners van Bleiswijk willen dat de gemeente maatregelen neemt tegen brullende motoren en hardrijdende auto's. Vooral in de omgeving van de Kooilaan, vlakbij de Rotte Meren, hebben buurtbewoners daar veel last van. De gemeente Lansingerland nam al eerder maatregelen, zoals het aanbrengen van markeringen bij oversteekplaatsen, en ook zijn de waarschuwingsborden geplaatst, maar dat is niet voldoende. Ruim 200 mensen hebben een petitie ondertekend waarmee ze de gemeente vragen om aanvullende maatregelen te nemen tegen de overlast. Veel ouders van te vroeg geboren baby's hebben symptomen die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. Uit onderzoek van onder andere het Erasmus MC in Rotterdam blijkt dat 1 op de 3 moeders en 1 op de 6 vaders daar last van heeft. De onderzoekers benadrukken dat de impact van een vroeg geboorte vaak wordt onderschat. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het Amerikaanse wetenschapstijdschrift Pediatrics. Er zijn in ons land steeds meer mensen van 18 jaar en ouder die alleen wonen, dus zonder partner. Inmiddels zijn het er 5,7 miljoen, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS wijst erop dat mensen die alleen wonen natuurlijk wel een partner kunnen hebben, maar daar wonen ze dus niet mee samen. Dat zijn bijvoorbeeld mensen met een latrelatie. En dan het weer, veel bewolking en wat regen of een buitje. Ook morgen veel bewolking en dan enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur vandaag en morgen ongeveer 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
2: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden

0: nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Iemand uit Dordrecht heeft bij de lottotrekking van afgelopen zaterdag 1 miljoen euro gewonnen. De speler voorspelde als enige 5 getallen en het reservegetal goed en won zo de volledige jackpot. Het gewonnen bedrag van 1 miljoen is bruto. Er gaat nog 378.000 euro kansspelbelasting vanaf. De Lotto heeft alleen bekendgemaakt dat het iemand uit Dordrecht is. De identiteit van de winnaar blijft verder onbekend. Het Duitse transportbedrijf HGK Shipping pleit voor een Europees programma om de binnenvaartvloot de komende jaren te vernieuwen. In Nieuwsblad Transport staat dat het bedrijf wil dat er ongeveer 1000 energiezuinige en toekomstbestendige binnenvaartschepen worden gebouwd die ook bij lage waterstanden inzetbaar zijn. De oproep houdt verband met de grote problemen waar de binnenvaart nu mee kampt vanwege de extreme lage waterstanden in onder meer de Rijn. Het hoofdkantoor van HGK Shipping zit in Keulen, maar het bedrijf heeft ook een belangrijke vestiging bij de Waalhaven in Rotterdam. In winkelcentrum Zuidplein in Rotterdam is eerder vanochtend een mislukte overval geweest. Iemand met een mes kwam een winkel binnen en bedreigde het personeel, maar de politie meldt dat hij zonder buit weer is vertrokken. Er raakte niemand gewond. Kort na de mislukte overval is een verdachte opgepakt. En dan het weer. Veel bewolking en wat regen of een buitje vandaag. En ook morgen is er veel bewolking en dan vallen er enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur vandaag en morgen ongeveer 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Ronald Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen staat file tussen de afrit Dode en Hogerheide 7 kilometer met een half uur vertraging. Door een kapotte auto is daar één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze

papier in een grote open envelop. Het had misschien al lang moeten gebeuren, het duurde

0: Zuidvaartland staat file op de A4 richting Antwerpen tussen Steenbergen en Hoogverheide 7 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte auto. Er is daar één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Iemand uit Dordrecht heeft bij de lottotrekking van afgelopen zaterdag 1 miljoen euro gewonnen. De speler voorspelde als enige 5 getallen en het reservegetal goed en won zo de volledige jackpot. Het gewonnen bedrag van 1 miljoen is bruto. Er gaat nog 378.000 euro kansspelbelasting vanaf. De Lotto heeft alleen bekendgemaakt dat het iemand uit Dordrecht is. De identiteit van de winnaar blijft verder onbekend. Het Duitse transportbedrijf HGK Shipping pleit voor een Europees programma om de binnenvaartvloot de komende jaren te vernieuwen. In Nieuwsblad Transport staat dat het bedrijf wil dat er ongeveer 1000 energiezuinige en toekomstbestendige binnenvaartschepen worden gebouwd die ook bij lage waterstanden inzetbaar zijn. De oproep houdt verband met de grote problemen waar de binnenvaart nu mee kampt vanwege de extreme lage waterstanden in onder meer de Rijn. Het hoofdkantoor van HGK Shipping zit in Keulen, maar het bedrijf heeft ook een belangrijke vestiging bij de Waalhaven in Rotterdam. In winkelcentrum Zuidplein in Rotterdam is eerder vanochtend een mislukte overval geweest. Iemand met een mes kwam een winkel binnen en bedreigde het personeel, maar de politie meldt dat hij zonder buit weer is vertrokken. Er raakte niemand gewond. Kort na de mislukte overval is een verdachte opgepakt. En dan het weer. Veel bewolking en wat regen of een buitje vandaag. En ook morgen is er veel bewolking en dan vallen er enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur vandaag en morgen ongeveer 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: In het zuiden van het land staat file op de A73 naar Nijmegen tussen Boksmeer en Kuik 5 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veulen.

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Dit wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: 1 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaard. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is de in Rotterdam vermoorde nationalist Yevgen Konovalov herbegraven. President Volodymyr Zelensky hield een toespraak. Hij noemde Konovalov een held die zich inzette voor de onafhankelijkheid van Oekraïne. Konovalov werd in 1938 vermoord door de geheime dienst van de toenmalige Sovjet-Unie. Hij kwam om het leven bij een bomaanslag bij Hotel Atlanta op de Coolsingel. De Oekraïner lag begraven op Krooswijk. Eerder deze maand werden zijn stoffelijke resten opgegraven en naar Oekraïne gebracht om daar te worden herbegraven. Iemand uit Dordrecht heeft bij de lottotrekking van afgelopen zaterdag 1 miljoen euro gewonnen. De speler voorspelde als enige 5 getallen en het reservegetal goed en won zo de volledige jackpot. Het gewonnen bedrag van 1 miljoen euro is bruto. Er gaat nog 378.000 euro kansspelbelasting vanaf. De lotto heeft alleen bekendgemaakt dat het iemand uit Dordrecht is. De identiteit van de winnaar blijft verder onbekend. Het Duitse transportbedrijf HGK Shipping pleit voor een Europees programma om de binnenvaartvloot de komende jaren te vernieuwen. In Nieuwsblad Transport staat dat het bedrijf wil dat er ongeveer 1000 binnenvaartschepen worden gebouwd die ook bij lage waterstanden inzetbaar blijven. De oproep houdt verband met de grote problemen waar de binnenvaart nu mee te kampen heeft vanwege de extreem lage waterstanden in onder meer de Rijn. Het hoofdkantoor van HGK Shipping zit in Keulen, maar het bedrijf heeft ook een belangrijke vestiging bij de Waalhaven in Rotterdam. En dan het weer, veel bewolking vanmiddag, kans op een bui, ook morgen buien, maar dan komt de zon er ook af en toe bij. En het wordt dan net als vanmiddag zo'n 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de ANWB. In het zuiden van het land meerdere kleine files. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht sta je 5 minuten in de file tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hoogt. Ook 5 minuten vertraging op de A29 Berg op Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en knooppunt Hellegatsplein rijdt het langzaam. Aan de A76 richting Duitsland, want aan de Duitse grensovergang wordt op de Duitse kant gecontroleerd. En daarom 5 tot 10 minuten vertraging tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens. Tot slot nog de N277 Kessel-Ravenstein. In beide richtingen tussen Kessel en Maasbree 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden,

Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: het nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is de in Rotterdam vermoorde nationalist Yevgen Konovalov herbegraven. President Volodymyr Zelensky hield een toespraak. Hij noemde Konovalov een held die zich inzette voor de onafhankelijkheid van Oekraïne. Konovalov werd in 1938 vermoord door de geheime dienst van de toenmalige Sovjet-Unie. Hij kwam om het leven bij een bomaanslag bij Hotel Atlanta op de Koolsingel. De Oekraïner lag begraven op Krooswijk. Eerder deze maand werden zijn stoffelijke resten opgegraven en naar Oekraïne gebracht om daar te worden herbegraven. Iemand uit Dordrecht heeft bij de lottotrekking van afgelopen zaterdag 1 miljoen euro gewonnen. De speler voorspelde als enige 5 getallen en het reservegetal goed en won zo de volledige jackpot. Het gewonnen bedrag van 1 miljoen euro is bruto. Er gaat nog 378.000 euro kansspelbelasting vanaf. De lotto heeft alleen bekendgemaakt dat het iemand uit Dordrecht is. De identiteit van de winnaar blijft verder onbekend. Het Duitse transportbedrijf HGK Shipping pleit voor een Europees programma om de binnenvaartvloot de komende jaren te vernieuwen. In Nieuwsblad Transport staat dat het bedrijf wil dat er ongeveer 1000 binnenvaartschepen worden gebouwd die ook bij lage waterstanden inzetbaar blijven. De oproep houdt verband met de grote problemen waar de binnenvaart nu mee te kampen heeft vanwege de extreem lage waterstanden in onder meer de Rijn. Het hoofdkantoor van HGK Shipping zit in Keulen, maar het bedrijf heeft ook een belangrijke vestiging bij de Waalhaven in Rotterdam. En dan het weer, veel bewolking vanmiddag, kans op een bui, ook morgen buien, maar dan komt de zon er ook af en toe bij. En het wordt dan net als vanmiddag zo'n 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de ANWB. Enkele files in het zuiden van het land. We beginnen in Zeeland op de A58 richting Bergen-op-Zoom. Tussen afrit Ierseke en Rilland 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en knooppunt Zinderhannebos heb je 5 minuten vertraging. Tot slot nog de A76 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg sta je 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden,

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is de in Rotterdam vermoorde nationalist Yevgen Konovalov herbegraven. President Volodymyr Zelensky hield een toespraak. Hij noemde Konovalov een held die zich inzette voor de onafhankelijkheid van Oekraïne. Konovalov werd in 1938 vermoord door de geheime dienst van de toenmalige Sovjet-Unie. Hij kwam om het leven bij een bomaanslag bij Hotel Atlanta op de Coolsingel. De Oekraïner lag begraven op Krooswijk. Eerder deze maand werden zijn stoffelijke resten opgegraven en naar Oekraïne gebracht om daar te worden herbegraven. Iemand uit Dordrecht heeft bij de lottotrekking van afgelopen zaterdag 1 miljoen euro gewonnen. De speler voorspelde als enige 5 getallen en het reservegetal goed en won zo de volledige jackpot. Het gewonnen bedrag van 1 miljoen euro is bruto. Er gaat nog 378.000 euro kansspelbelasting vanaf. De lotto heeft alleen bekendgemaakt dat het iemand uit Dordrecht is. De identiteit van de winnaar blijft verder onbekend. Het Duitse transportbedrijf HGK Shipping pleit voor een Europees programma om de binnenvaartvloot de komende jaren te vernieuwen. In Nieuwsblad Transport staat dat het bedrijf wil dat er ongeveer 1000 binnenvaartschepen worden gebouwd die ook bij lage waterstanden inzetbaar blijven. De oproep houdt verband met de grote problemen waar de binnenvaart nu mee te kampen heeft vanwege de extreem lage waterstanden in onder meer de Rijn. Het hoofdkantoor van HGK Shipping zit in Keulen, maar het bedrijf heeft ook een belangrijke vestiging bij de Waalhaven in Rotterdam. En dan het weer, veel bewolking vanmiddag, kans op een bui, ook morgen buien, maar dan komt de zon er ook af en toe bij. En het wordt dan net als vanmiddag zo'n 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Jolien de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 Geleen-Aken. Bij de Duitse grens is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en

0: Randstad, jouw radio. Randstad FM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Martin van der Bogaert. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is de in Rotterdam vermoorde nationalist Yevgen Konovalov herbegraven. President Volodymyr Zelensky hield een toespraak. Hij noemde Konovalov een held die zich inzette voor de onafhankelijkheid van Oekraïne. Konovalov werd in 1938 vermoord door de geheime dienst van de toenmalige Sovjet-Unie. Hij kwam om het leven bij een bomaanslag bij Hotel Atlanta op de Kolsingel. De Oekraïner lag begraven op Krooswijk. Eerder deze maand werden zijn stoffelijke resten opgegraven en naar Oekraïne gebracht om daar te worden herbegraven. Iemand uit Dordrecht heeft bij de lottotrekking van afgelopen zaterdag 1 miljoen euro gewonnen. De speler voorspelde als enige 5 getallen en het reservegetal goed en won zo de volledige jackpot. Het gewonnen bedrag van 1 miljoen euro is bruto. Er gaat nog 378.000 euro kansspelbelasting vanaf. De lotto heeft alleen bekendgemaakt dat het iemand uit Dordrecht is. De identiteit van de winnaar blijft verder onbekend. Het Duitse transportbedrijf HGK Shipping pleit voor een Europees programma om de binnenvaartvloot de komende jaren te vernieuwen. In Nieuwsblad Transport staat dat het bedrijf wil dat er ongeveer 1000 binnenvaartschepen worden gebouwd die ook bij lage waterstanden inzetbaar blijven. De oproep houdt verband met de grote problemen waar de binnenvaart nu mee te kampen heeft vanwege de extreem lage waterstanden in onder meer de Rijn. Het hoofdkantoor van HGK Shipping zit in Keulen, maar het bedrijf heeft ook een belangrijke vestiging bij de Waalhaven in Rotterdam. En dan het weer, veel bewolking vanmiddag, kans op een bui, ook morgen buien, maar dan komt de zon er ook af en toe bij. En het wordt dan net als vanmiddag zo'n 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. In het zuiden is vertraging op de A76 Geleen-Aken. Bij de Duitse grens is het oponthoud 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden,

radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh yeah.

0: vijf uur bij jou met de allerlekkerste uit het verleden. En natuurlijk ook van de informatie.
1: Theo van Gameren, één van de winnaars op Drechtstad FM.
0: Het is maar dat je het weet. Ah, en nu gaan wij swingen met een hit uit de jaren 90.
2: De eindsprint van jouw werkdag. De swingende hitmiddag.
0: Ja, en dit is City Youngblood in die eindsprint.

0: die is zit niet op iemand.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Wow. Soms heb je even wat tijd.

0: koning van de hits, over een koning, tenminste, hey, king. Love and pride.
1: Lieve koning, mag ik vannacht je droomprinses zijn?
0: Ja, dat mag jij zeker. En zullen we dan de hele gekke dingen gaan doen?
2: Dit is Vandaag in het Nieuws.
0: Ja, nou, vandaag in het nieuws is dat bij de KLM... Als je daarmee vlucht, dat alles heel erg veel duurder wordt. Zo'n broodje kost 8 euro, een pilsje 5 euro.

0: 70. Sharp Dean, do you love me?
1: Wat is er nu mooier dan in deze tijd van het jaar naar je radio te luisteren? De swingende hitmiddag. Daar kun je niet omheen.
2: Daar kun je niet omheen.

Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files in het zuiden van het land. Op de A50 van Eindhoven naar Os, daar heb je wel net iets meer dan 5 minuten vertraging bij Veghel. En op de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel ook 10 minuten vertraging. En tot

0: zeg, ik loop de tijd heel veel tijd met China in mijn handen. Ik ben, zoals je het noemt, de influent. Kijk graag naar TikTok-filmpjes. En er is zo'n spelconsole uit China. Met meer dan 40.000 spelletjes. Een soort Gameboy die zit ik de hele dag te spelen. En dus heb ik een beetje China in mijn hand. Je hoort het type al.
1: Wie is die gek die nu weer uit mijn radio komt?
0: Ja, dat ben ik. Met Theo. Ik speel de spelletjes.
2: Schat, heb je ook zo'n zin in zo'n heerlijk grote watermeloen? Ik heb er twee voor je.
0: Ja,

0: Ik ben Martin van der Boogaard. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is de in Rotterdam vermoorde nationalist Yevgen Konovalov herbegraven. President Volodymyr Zelensky hield een toespraak. Hij noemde Konovalov een held die zich inzette voor de onafhankelijkheid van Oekraïne. Konovalov werd in 1938 vermoord door de geheime dienst van de toenmalige Sovjet-Unie. Hij kwam om het leven bij een bomaanslag bij Hotel Atlanta op de Coolsingel. De Oekraïner lag begraven op Krooswijk. Eerder deze maand werden zijn stoffelijke resten opgegraven en naar Oekraïne gebracht om daar te worden herbegraven. Iemand uit Dordrecht heeft bij de lottotrekking van afgelopen zaterdag 1 miljoen euro gewonnen. De speler voorspelde als enige 5 getallen en het reservegetal goed en won zo de volledige jackpot. Het gewonnen bedrag van 1 miljoen euro is bruto. Er gaat nog 378.000 euro kansspelbelasting vanaf. De lotto heeft alleen bekendgemaakt dat het iemand uit Dordrecht is. De identiteit van de winnaar blijft verder onbekend. Het Duitse transportbedrijf HGK Shipping pleit voor een Europees programma om de binnenvaartvloot de komende jaren te vernieuwen. In Nieuwsblad Transport staat dat het bedrijf wil dat er ongeveer 1000 binnenvaartschepen worden gebouwd die ook bij lage waterstanden inzetbaar blijven. De oproep houdt verband met de grote problemen waar de binnenvaart nu mee te kampen heeft vanwege de extreem lage waterstanden in onder meer de Rijn. Het hoofdkantoor van HGK Shipping zit in Keulen, maar het bedrijf heeft ook een belangrijke vestiging bij de Waalhaven in Rotterdam. En dan het weer, veel bewolking vanmiddag, kans op een bui, ook morgen buien, maar dan komt de zon er ook af en toe bij. En het wordt dan net als vanmiddag zo'n 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Jolien de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat onder andere file op de A16 Rotterdam-Breda. Bij Dordrecht is de vertraging 10 minuten. Op de A50 Eindhoven-Os bij Veghel 10 minuten vertraging. En op de A58 van Eindhoven naar Tilburg bij Oorschot ook 10 minuten. Op de A256 Goes-Zierikzee bij Wolfhardsdijk is de vertraging bijna 10 minuten. En op de N629 Oosterhout-Dongen bij Kaatsheuvel ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen.

0: ANWB. In het zuiden van het land is het behoorlijk druk. Er staat 100 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Onder andere een lange file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en de afrit Kerkdriel. Met daar 25 minuten oponthoud. Op de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel is de vertraging een kwartier. Verder 10 minuten vertraging op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel bij knooppunt Hooipolder. En iets meer vertraging ook op de N57 Middelburg-Brouwersdam bij Seroskerke. Daar is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: van 6 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is de in Rotterdam vermoorde nationalist Yevgen Konovalov herbegraven. President Volodymyr Zelensky hield een toespraak. Hij noemde Konovalov een held die zich inzette voor de onafhankelijkheid van Oekraïne. Konovalov werd in 1938 vermoord door de geheime dienst van de toenmalige Sovjet-Unie. Hij kwam om het leven bij een bomaanslag bij Hotel Atlanta op de Coolsingel. De Oekraïner lag begraven op Krooswijk. Eerder deze maand werden zijn stoffelijke resten opgegraven en naar Oekraïne gebracht om daar te worden herbegraven. Iemand uit Dordrecht heeft bij de lottotrekking van afgelopen zaterdag 1 miljoen euro gewonnen. De speler voorspelde als enige 5 getallen en het reservegetal goed en won zo de volledige jackpot. Het gewonnen bedrag van 1 miljoen euro is bruto. Er gaat nog 378.000 euro kansspelbelasting vanaf. De lotto heeft alleen bekendgemaakt dat het iemand uit Dordrecht is. De identiteit van de winnaar blijft verder onbekend. Het Duitse transportbedrijf HGK Shipping pleit voor een Europees programma om de binnenvaartvloot de komende jaren te vernieuwen. In Nieuwsblad Transport staat dat het bedrijf wil dat er ongeveer 1000 binnenvaartschepen worden gebouwd die ook bij lage waterstanden inzetbaar blijven. De oproep houdt verband met de grote problemen waar de binnenvaart nu mee te kampen heeft vanwege de extreem lage waterstanden in onder meer de Rijn. Het hoofdkantoor van HGK Shipping zit in Keulen, maar het bedrijf heeft ook een belangrijke vestiging bij de Waalhaven in Rotterdam. En dan het weer, veel bewolking vanmiddag, kans op een bui, ook morgen buien, maar dan komt de zon er ook af en toe bij. En het wordt dan net als vanmiddag zo'n 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Culemborg en Zeltbommel is de vertraging 20 minuten. Op de A27 Utrecht Breda bij Werkendam 10 minuten oponthoud. A58 Eindhoven-Tilburg bij Oorschot 10 minuten. Op de A59 Den Bosch richting Knooppunt Zonzeel bij Knooppunt Hooipolder ook 10 minuten extra reistijd. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens sta je nu ook 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen? Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden,

0: stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is de in Rotterdam vermoorde nationalist Yevgen Konovalov herbegraven. President Volodymyr Zelensky hield een toespraak. Hij noemde Konovalov een held die zich inzette voor de onafhankelijkheid van Oekraïne. Konovalov werd in 1938 vermoord door de geheime dienst van de toenmalige Sovjet-Unie. Hij kwam om het leven bij een bomaanslag bij Hotel Atlanta op de Koolsingel. De Oekraïner lag begraven op Krooswijk. Eerder deze maand werden zijn stoffelijke resten opgegraven en naar Oekraïne gebracht om daar te worden herbegraven. Iemand uit Dordrecht heeft bij de lottotrekking van afgelopen zaterdag 1 miljoen euro gewonnen. De speler voorspelde als enige 5 getallen en het reservegetal goed en won zo de volledige jackpot. Het gewonnen bedrag van 1 miljoen euro is bruto. Er gaat nog 378.000 euro kansspelbelasting vanaf. De lotto heeft alleen bekendgemaakt dat het iemand uit Dordrecht is. De identiteit van de winnaar blijft verder onbekend. Het Duitse transportbedrijf HGK Shipping pleit voor een Europees programma om de binnenvaartvloot de komende jaren te vernieuwen. In Nieuwsblad Transport staat dat het bedrijf wil dat er ongeveer 1000 binnenvaartschepen worden gebouwd die ook bij lage waterstanden inzetbaar blijven. De oproep houdt verband met de grote problemen waar de binnenvaart nu mee te kampen heeft vanwege de extreem lage waterstanden in onder meer de Rijn. Het hoofdkantoor van HGK Shipping zit in Keulen, maar het bedrijf heeft ook een belangrijke vestiging bij de Waalhaven in Rotterdam. En dan het weer, veel bewolking vanmiddag, kans op een bui, ook morgen buien, maar dan komt de zon er ook af en toe bij. En het wordt dan net als vanmiddag zo'n 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.
9: Stapelen die glazen en een flatgebouw. Denk er snel, want
0: dat... Dregstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: van 8 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is de in Rotterdam vermoorde nationalist Yevgen Konovalov herbegraven. President Volodymyr Zelensky hield een toespraak. Hij noemde Konovalov een held die zich inzette voor de onafhankelijkheid van Oekraïne. Konovalov werd in 1938 vermoord door de geheime dienst van de toenmalige Sovjet-Unie. Hij kwam om het leven bij een bomaanslag bij Hotel Atlanta op de Coolsingel. De Oekraïner lag begraven op Krooswijk. Eerder deze maand werden zijn stoffelijke resten opgegraven en naar Oekraïne gebracht om daar te worden herbegraven. Iemand uit Dordrecht heeft bij de lottotrekking van afgelopen zaterdag 1 miljoen euro gewonnen. De speler voorspelde als enige 5 getallen en het reservegetal goed en won zo de volledige jackpot. Het gewonnen bedrag van 1 miljoen euro is bruto. Er gaat nog 378.000 euro kansspelbelasting vanaf. De lotto heeft alleen bekendgemaakt dat het iemand uit Dordrecht is. De identiteit van de winnaar blijft verder onbekend. Het Duitse transportbedrijf HGK Shipping pleit voor een Europees programma om de binnenvaartvloot de komende jaren te vernieuwen. In Nieuwsblad Transport staat dat het bedrijf wil dat er ongeveer 1000 binnenvaartschepen worden gebouwd die ook bij lage waterstanden inzetbaar blijven. De oproep houdt verband met de grote problemen waar de binnenvaart nu mee te kampen heeft vanwege de extreem lage waterstanden in onder meer de Rijn. Het hoofdkantoor van HGK Shipping zit in Keulen, maar het bedrijf heeft ook een belangrijke vestiging bij de Waalhaven in Rotterdam. En dan het weer, veel bewolking vanmiddag, kans op een bui, ook morgen buien, maar dan komt de zon er ook af en toe bij. En het wordt dan net als vanmiddag zo'n 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.
0: Stad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.

0: van 9 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is de in Rotterdam vermoorde nationalist Yevgen Konovalov herbegraven. President Volodymyr Zelensky hield een toespraak. Hij noemde Konovalov een held die zich inzette voor de onafhankelijkheid van Oekraïne. Konovalov werd in 1938 vermoord door de geheime dienst van de toenmalige Sovjet-Unie. Hij kwam om het leven bij een bomaanslag bij Hotel Atlanta op de Koolsingel. De Oekraïner lag begraven op Krooswijk. Eerder deze maand werden zijn stoffelijke resten opgegraven en naar Oekraïne gebracht om daar te worden herbegraven. Iemand uit Dordrecht heeft bij de lottotrekking van afgelopen zaterdag 1 miljoen euro gewonnen. De speler voorspelde als enige 5 getallen en het reservegetal goed en won zo de volledige jackpot. Het gewonnen bedrag van 1 miljoen euro is bruto. Er gaat nog 378.000 euro kansspelbelasting vanaf. De lotto heeft alleen bekendgemaakt dat het iemand uit Dordrecht is. De identiteit van de winnaar blijft verder onbekend. Het Duitse transportbedrijf HGK Shipping pleit voor een Europees programma om de binnenvaartvloot de komende jaren te vernieuwen. In Nieuwsblad Transport staat dat het bedrijf wil dat er ongeveer 1000 binnenvaartschepen worden gebouwd die ook bij lage waterstanden inzetbaar blijven. De oproep houdt verband met de grote problemen waar de binnenvaart nu mee te kampen heeft vanwege de extreem lage waterstanden in onder meer de Rijn. Het hoofdkantoor van HGK Shipping zit in Keulen, maar het bedrijf heeft ook een belangrijke vestiging bij de Waalhaven in Rotterdam. En dan het weer, veel bewolking vanmiddag, kans op een bui, ook morgen buien, maar dan komt de zon er ook af en toe bij. En het wordt dan net als vanmiddag zo'n 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: van 10 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is de in Rotterdam vermoorde nationalist Yevgen Konovalov herbegraven. President Volodymyr Zelensky hield een toespraak. Hij noemde Konovalov een held die zich inzette voor de onafhankelijkheid van Oekraïne. Konovalov werd in 1938 vermoord door de geheime dienst van de toenmalige Sovjet-Unie. Hij kwam om het leven bij een bomaanslag bij Hotel Atlanta op de Coolsingel. De Oekraïner lag begraven op Krooswijk. Eerder deze maand werden zijn stoffelijke resten opgegraven en naar Oekraïne gebracht om daar te worden herbegraven. Iemand uit Dordrecht heeft bij de lottotrekking van afgelopen zaterdag 1 miljoen euro gewonnen. De speler voorspelde als enige 5 getallen en het reservegetal goed en won zo de volledige jackpot. Het gewonnen bedrag van 1 miljoen euro is bruto. Er gaat nog 378.000 euro kansspelbelasting vanaf. De lotto heeft alleen bekendgemaakt dat het iemand uit Dordrecht is. De identiteit van de winnaar blijft verder onbekend. Het Duitse transportbedrijf HGK Shipping pleit voor een Europees programma om de binnenvaartvloot de komende jaren te vernieuwen. In Nieuwsblad Transport staat dat het bedrijf wil dat er ongeveer 1000 binnenvaartschepen worden gebouwd die ook bij lage waterstanden inzetbaar blijven. De oproep houdt verband met de grote problemen waar de binnenvaart nu mee te kampen heeft vanwege de extreem lage waterstanden in onder meer de Rijn. Het hoofdkantoor van HGK Shipping zit in Keulen, maar het bedrijf heeft ook een belangrijke vestiging bij de Waalhaven in Rotterdam. En dan het weer, veel bewolking vanmiddag, kans op een bui, ook morgen buien, maar dan komt de zon er ook af en toe bij. En het wordt dan net als vanmiddag zo'n 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. What you think about that? Now you know how I feel.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Jazz and Easy.
9: Drechtstad FM.
10: Jazz and Easy. Een luisterprogramma met goed in het gehoor liggende jazz en easy listening muziek. Presentatie Fedor Vogel.
11: Dames en heren, een goedenavond. Welkom bij Jazz and Easy, het enige echte jazzprogramma van Radio Ridderkerk, Athos Radio en B-Radio. En het is nog steeds zomervakantie voor heel veel mensen. En dat betekent, laten we er maar eens een lekkere zomerse uitzending van maken. En dan in dit geval een hele Italiaanse uitzending met allemaal Italiaanse jazzmuzici. En ik moet u eerlijk zeggen, er zitten een aantal namen tussen waar ik nog nooit van gehoord had. Dus dat is eigenlijk best geinig. En daar gaan we een beetje mee experimenteren. Er zit experimentele jazz tussen, maar ook mooie piano jazz. Een beetje van alles wat, maar in ieder geval Italiaans getint. Dus daar hoort een Italiaans bier bij. En dan komen we natuurlijk uit bij de prachtige brouwerij Baladin. Een Italiaanse brouwerij die hele mooie speciaalbieren maakt. Waaronder de Baladin Lipa. Dat is hun IPA. 5,5%, maar heel smaakvol, prachtig mooi bier. Met een beetje citrustonen en een beetje mandarijntonen van de hop. Nou, kortom, een lekker bier om te genieten van Italiaanse jazz. En laten we maar eens beginnen met de saxofonist Francesco Bigoni. En zijn nummer Fagioli.

Ja, dat is een lekker begin van Jazz and Easy. Misschien denkt u van, heb ik nou op een jazzprogramma afgestemd of is dat iets heel anders? Ja, het is, ze noemen het jazz. Het is wel een beetje experimentele jazz. Ik had u al gewaarschuwd aan het begin van de uitzending. Maar er komt nog ook veel andere jazz. Zoals bijvoorbeeld van Paolo Fresu, ook een Italiaan. Met het jazz trio Trio Sense. Paolo is een trompetist en hij speelt ook op de bugle. Dat is een beetje zo'n grotere trompet. En hij produceert ook veel, arrangeert veel, componeert veel. En schijnt in Italië een grote naam te zijn. Ik had nog nooit van hem gehoord. Maar we gaan eens naar hem luisteren met Little Big Steps.

lieflijke Italiaanse jazz van Paolo Fresu op de trompet, samen met Trio Sense. Ja, en dan gaan we naar Enrico Pieranunzi, want we zitten dus in een uitzending vol met Italiaanse jazz. En die Enrico Pieranunzi, dat schijnt toch wel een grootheid te zijn in Italië. Hij is uiteraard jazzpianist, hij is componist, hij is arrangeur. Hij heeft een boek geschreven over Bill Evans. Ja, dat is natuurlijk een van de allergrootste jazzpianisten die er ooit geleefd heeft. Maar hij heeft bijvoorbeeld ook met Chet Baker samengespeeld. Ja, dan moet je toch wel wat kunnen. We gaan eens naar hem luisteren. Samen met de jonge zangeres, ook Italiaanse, Simona Severini. En zij zingt en Enrico die speelt Le Fleur de Maille.

slaapgevallen. Dit was Giovanni Giudi, een 40-jarige Italiaanse pianist die inderdaad My Funny Valentine speelde. Misschien herkende u het, maar het is toch wel een beetje experimentele uitvoering van dat prachtige nummer. We gaan maar gauw door naar Rita Marcotulli. Ook dat is een pianist, maar dan een dame. Ze is in Rome geboren en heeft ook al met wat andere grote in de jazzwereld samengespeeld. Dus volgens mij kan ze er ook best wel wat van. En ze heeft ook een nummer van de Beatles op een hele leuke manier gearrangeerd. En dan gaan we eens naar luisteren. Lady Madonna.

Weer een prachtig bewijs dat die composities van Lennon en McCartney, ja, geweldig zijn om allerlei dingen mee te doen. Lady Madonna was dit, maar ja, die lady die het speelde was Rita Marcotulli, Italiaanse jazzpianist. Een heerlijke versie van dat prachtige Beatles-nummer. We gaan naar Stefano Bonanni. Ik hoop dat ik dat ook weer goed uitspreek. Mijn Italiaans is niet meer wat het geweest is. Maar ook hij is pianist, nog redelijk jong. Heeft al met heel veel grote der aarde ook mogen samenspelen. Ook met de Nederlandse Han Bennink, maar ook met Pepetini en met Lee Konitz, die saxofonist. Nou ja, laten we maar eens naar hem luisteren met Al Inizio.

Stefano Bolani in onze Italiaanse Jazz and Easy. Een uitzending met allemaal Italiaanse jazzartiesten, waarvan ik op sommige gevallen nog nooit gehoord had. Maar ja, er zitten toch hele verrassende dingen tussen, zoals deze Stefano op de piano, die lekker vingervlug en met mooie akkoordjes lekker jazzy kon spelen. We gaan naar de 84-jarige Franco D'Andrea, die in het zeg maar een beetje Duitsstalige Italië is opgegroeid, in de bergen daar. En ja, hij is eigenlijk een autodidact, maar heeft toch wel de stijl van de modern jazz aangehouden. Ja, en dan ben je toch al 84. En hij heeft leuke muziek gemaakt, ook met de grote Amerikaanse saxofonist Lee Konitz. Luister maar naar Lady Be Good.

verwachten. Franco D'Andrea samen met de inmiddels al in het rijk der jazzhemelen vertoevende Lee Konitz. Een oude pianist van 84 jaar op dit moment, maar toen was hij natuurlijk wat jonger. Die heerlijke jazz speelde, Italiaanse jazz, zullen we maar zeggen. Over Italiaanse jazz gesproken. Een leerling van Franco D'Andrea was Claudio Venier. Die heeft les gehad van die grote Italiaanse pianist. En ook naar hem gaan we luisteren. Hij is een stuk jonger, 62 is hij op dit moment. En wij luisteren naar zijn nummer Andrea.

Glaucovenier op de piano. En daarmee zijn we bijna aan het eind van deze Italiaanse jazz-uitzending gekomen. Het is tenslotte zomertijd, dus waarom niet een lekkere Italiaanse uitzending met allemaal Italiaanse jazzartiesten. En ik zei u toch aan het begin van de uitzending, heel veel van die namen had ik ook nog nooit gehoord. Maar ja, we gaan naar het einde van de uitzending met Enrico Rava. Een trombonist of een trompetist. En hij speelt eigenlijk alle blaasinstrumenten. Dat hoort u wel op de achtergrond. Hopelijk heeft u van deze uitzending genoten. Een zomerse Italiaanse uitzending. Zo ja, volgende week zeker weer luisteren. Dan gaan we weer andere leuke dingen doen. We bedanken Bob de Maria voor de techniek. We bedanken u voor het luisteren. Graag tot volgende week. Wel trusten voor straks.

0: van 11 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is de in Rotterdam vermoorde nationalist Yevgen Konovalov herbegraven. President Volodymyr Zelensky hield een toespraak. Hij noemde Konovalov een held die zich inzette voor de onafhankelijkheid van Oekraïne. Konovalov werd in 1938 vermoord door de geheime dienst van de toenmalige Sovjet-Unie. Hij kwam om het leven bij een bomaanslag bij Hotel Atlanta op de Koolsingel. De Oekraïner lag begraven op Krooswijk. Eerder deze maand werden zijn stoffelijke resten opgegraven en naar Oekraïne gebracht om daar te worden herbegraven. Iemand uit Dordrecht heeft bij de lottotrekking van afgelopen zaterdag 1 miljoen euro gewonnen. De speler voorspelde als enige 5 getallen en het reservegetal goed en won zo de volledige jackpot. Het gewonnen bedrag van 1 miljoen euro is bruto. Er gaat nog 378.000 euro kansspelbelasting vanaf. De lotto heeft alleen bekendgemaakt dat het iemand uit Dordrecht is. De identiteit van de winnaar blijft verder onbekend. Het Duitse transportbedrijf HGK Shipping pleit voor een Europees programma om de binnenvaartvloot de komende jaren te vernieuwen. In Nieuwsblad Transport staat dat het bedrijf wil dat er ongeveer 1000 binnenvaartschepen worden gebouwd die ook bij lage waterstanden inzetbaar blijven. De oproep houdt verband met de grote problemen waar de binnenvaart nu mee te kampen heeft vanwege de extreem lage waterstanden in onder meer de Rijn. Het hoofdkantoor van HGK Shipping zit in Keulen, maar het bedrijf heeft ook een belangrijke vestiging bij de Waalhaven in Rotterdam. En dan het weer, veel bewolking vanmiddag, kans op een bui, ook morgen buien, maar dan komt de zon er ook af en toe bij. En het wordt dan net als vanmiddag zo'n 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.
0: Stad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: De late avond.

0: Lekker in de regen lopen, dat kan u weer. Zoals Johnny Rail zong in Just Walking in the Rain uit 1962.
1: Op middernacht, de late avond met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van dinsdag 18 augustus. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond fietsmaatjes op de duofiets. Een weekend en een nacht in Museum Vlaardingen. En nieuwe schoenen voor mensen die op straat leven. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je er weer bij bent.

0: Lee Rabbit was dat, en So Deep In Your Love. En daarvoor Genesis en Hold On My Heart. Ons eerste onderwerp vanavond. Fietsmaatjes fietsen samen met mensen die dit door een beperking niet meer zelfstandig kunnen. Op een duofiets. Initiatiefnemer Rob Kent is bij Herman de Bruin.
1: Rob, welkom.
2: Welkom.
1: Duofiets, ja, dat is jouw initiatief in, ja, de tijd in Schiedam, hè?
2: Dat klopt.
1: Ja. Wat is een duofiets precies? Ja, ik kan me wel iets bij voorstellen, maar vertel.
2: Nou, een duofiets, dan zit je naast elkaar op een, ja, fiets. En het is een driewieler en dat heeft ook accu's. Want je moet wel accu's hebben voor het fietsen.
1: Je zit er met twee personen op.
2: Er zitten met twee personen op. Ja. Ja. En ja. Nou ja, er zijn allerlei faciliteiten op de fiets, op zo'n duofiets. Er is ook een rollatorhouder, die kan mee. Okay. Je kan ook de stoel draaien, vooruit, achteruit. Nou,
1: ja, ja.
2: Alle voorzieningen zijn
1: heel flexibel dus eigenlijk.
2: Ja.
1: Bedoeld voor mensen die wat moeizamer ter been zijn misschien.
2: En precies, dat, ja. Nou, die halen we thuis op.
1: Oké, okay. Ja.
2: En die kunnen ook met de rollator van hun woning komen. En dan zet de rollator op de fiets.
1: Oh, dat en, kan ook nog.
2: Dat kan ook. Die gaat gewoon mee.
1: Ja, ja. En als je dan een half uur ritje gefietst hebt en je wil even de benen strekken, dan kan je ook nog weer met de rollator even.
2: Dat is ook
1: lopen.
2: De bedoeling. Ja, want ja. Dat doen we altijd met een tussenstop.
1: Ja.
2: Halverwege de rit gaan we ergens koffie drinken met elkaar. We gaan altijd met meerdere fietsen op pad.
1: Oh, ben nooit met één.
2: Nooit nee? Alleen.
1: En waarom is dat?
2: Nou, veiligheid is echt nummer één.
1: Mm-hmm.
2: En mensen vinden het ook prettig om elkaar te ondersteunen als er wat gebeurt. We rijden natuurlijk ook met kwetsbare mensen.
1: Ja.
2: En het is prettig als je meerdere mensen meedoen. En de fietsmaatjes die weten dat ook. En dus alleen. Ja, dan ben je ook alleen ervoor als er mocht er iets gebeuren.
1: Ja, dan
2: gelukkig
1: ben je
2: is dat zelden.
1: Ja, dat gebeurt weinig.
2: Ja.
1: Dat gaat allemaal redelijk goed. Je hebt het over fietsmaatjes. Dat zijn de vrijwilligers die fietsen?
2: Ja, fietsmaatjes zijn de vrijwilligers. Ja,
1: ja.
2: Klopt.
1: Heb je er daar genoeg van?
2: We hebben nou altijd meer nodig.
1: Ja.
2: Dat is ook in de zomervakantie. Mensen die gaan op vakantie. Maar ook mensen hebben blessures. Hè, dat kan ook.
1: Ja. Nou, ze
2: dus
1: kunnen gewoon
2: het
1: een keer
2: is mooi.
1: Niet, ja.
2: En ja, het komt een keer niet uit.
1: Ja.
2: Dat kan allemaal bij ons. Dus je bent nooit verplicht. Je geeft aan van ik kan dan en dan fietsen. Kan je niet. Dan geef je dat door. En dan zeggen we oké, dan halen we jou de planning. En dan zeg je wel wanneer je wel kan.
1: Er is iemand die dat allemaal plant en zorgt dat er mensen voldoende
2: zijn. We hebben vier planners.
1: Vier planners zelfs, zo.
2: Ja, zeker.
1: Ja, ja.
2: Ja, we hebben ook vrije tijd.
1: Want hoeveel van die fietsen hebben jullie al?
2: We hebben nu 9 fietsen.
1: 9?
2: 9 duofietsen, ja.
1: En die gaan allemaal tegelijk op pad? Of kan dat ook 3, 4 zijn?
2: Nou, het kan 3. Nou, wij zeggen 4 is een heel mooi getal.
1: Ja.
2: Dat is echt te doen. Men gaat ook wel eens met 5 op pad.
1: Oké, okay, ja, ja.
2: Maar dat is wel een lange stoet. En je moet kijken waar je koffie kan drinken. Want 10 mensen tegelijk binnenkomen, er is niet altijd plek, hè?
1: Nee, dat is ook wel zo natuurlijk. Maar dat is wel de bedoeling dat er ook koffie gedronken wordt. Want dat heeft ook met die samenhang te maken
2: juist,
1: met elkaar, hè?
2: Ja, die verbinding. En nou, iedereen kijkt daarnaar uit. Dat is zo'n fantastisch moment.
1: Ja, ja.
2: En men deelt herinneringen, we praten met elkaar. Ja, het is geweldig. Daar ziet men echt naar uit.
1: Ja, dus je zorgt altijd dat er op de route horeca is?
2: Altijd. Wij weten ook de plekken.
1: Ja.
2: We gaan naar Maassluis, Vlaardingen, Rotterdam.
1: Ik zag een folder liggen, daar staat Schipluiden in. Daar
2: Schipluiden,
1: van
2: ja.
1: De bedrijfjes. Ja, ja,
2: Delft, ja, ja, ook.
1: Ja. Een hele onderneming eigenlijk.
2: Zeker, ja. Het is behoorlijk gegroeid.
1: Ja, want je bent 6 jaar geleden begonnen?
2: 7 jaar.
1: 7 jaar,
2: 7
1: geleden.
2: Jaar geleden begonnen. Nou ja, dan moesten we nog bekendheid krijgen natuurlijk.
1: Mm-hmm.
2: Maar de gemeente heeft ons erg ondersteund. En ook de fietshandel.
1: Ja.
2: Dat is echt, als wij iets hadden. Nou, wij hadden altijd voorrang. We konden gelijk langskomen.
1: Ja, ja. Als
2: dat
1: er iets gerepareerd
2: fantastisch
1: moest worden.
2: Ja,
1: of zo.
2: Precies.
1: Ja, dan ja, want we moeten wel blijven rijden. Natuurlijk.
2: Helemaal.
1: Want hoe vaak ga je dan in de week? 1 keer? Met de
2: nee, het is nou elke dag. We fietsen 7 dagen in de week.
1: Okay.
2: Ja, 7 dagen. En we hebben een ochtendrit. Dat begint om 10 uur. En we hebben een middagrit. Dat begint om 2:30. Mm-hmm. En dus de ochtendrit te zorgen in ieder geval dat ze een uur of één zeker terug zijn. Want half twee moeten we weer bij de mensen zijn om ze thuis op te halen.
1: En dan is er weer een andere piloot.
2: Precies.
1: Ja, klopt. Dat wel. Ja. Ja, want je moet de mensen ook thuis ophalen, dus daar ben je ook nog even mee bezig.
2: Klopt.
1: Dan ga je met drie of vier fietsen bij elkaar en dan mensen
2: ophalen? Nee, we gaan iedere gaat zijn gasten ophalen
1: en dan
2: spreken we, af. Daar verzamelen we.
1: Ja, ja.
2: En dan gaan we op pad.
1: Ja. Als mensen daar iets meer over willen weten of zich willen opgeven.
2: Ja, we hebben een website. Ja. www.fietsmaatjesschiedam.nl En daar kunnen ze gewoon kijken naar de galerij, de foto's, maar ook opgeven als vrijwilliger.
1: Fietsen op de Duofiets. Rob Kent, hij sprak erover met ons. En u kunt het allemaal meemaken door met de Fietsmaatjes Schiedam op de website te kijken. En als u mee wilt fietsen, dan is daar altijd een mogelijkheid toe. Dankjewel voor het gesprek.
3: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

geen miljoenen fietsen in Beijing, maar The Walls of the World. Je hoorde Katie Malua. En daarvoor Gérard Lenormand. Hij kwam met een walsje voorbij. La Petite Vase. Zometeen een weekend en een nacht in Museum Vlaardingen. Dat na Paul McCartney en Wings en The Mall of Kintyre.

0: nooit helemaal begrepen waarom dit een kerstliedje werd in de meeste playlists. Paul McCartney and Wings en de Mull of Kintyre uit 1977. En wij gaan naar ons volgende onderwerp. Museum Vlaardingen organiseert een heuse Night at the Museum. Overnachten met slaapmatjes tussen de collectiestukken. Directeur-bestuurder Nicole van Dijk is aan de lijn bij Terra Cox.
1: Nicole, een heel weekend in zo'n museum plus een nacht. Het klinkt alsof je een prijs hebt gewonnen dan. Wat, ja. Waar gaat het over?
2: Nou ja, goed. Ik ben natuurlijk sinds kort pas directeur bij dit museum.
1: Ja.
2: En zoals dat gebeurt, zijn er allerlei zaken die geregeld moeten worden. Opgezet en gepland en uitgedacht. En ineens bleek dat we een soort ruimte hebben in onze programmering. En ik dacht meteen, oh, dit is fantastisch. Want dan kan ik eindelijk ook die collectie wat beter leren kennen. Want buiten dan de tentoonstellingen hebben we ook heel veel hier in het museum, in depot opgeslagen wat de collectie is. En dat zit verstopt achter deuren en dat is niet zo goed zichtbaar. En hoe leuk is het als je daarin kunt kijken en combinaties kunt maken en echt vanuit je persoonlijke fascinatie ook.
1: Wat een geweldig idee.
2: Een tentoonstelling kunt maken. Ja.
1: Wie kwam daarmee met dat idee?
2: Ja, dit wilde ik heel graag doen. Dus
1: ik
2: heb dit naar voren gebracht.
1: En meteen omarmd door iedereen.
2: Ja, natuurlijk.
1: Wat leuk.
2: Want dat is toch heel leuk om aan mee te doen.
1: Ja. Hoe ging het in zijn werk? Hoe ben je begonnen?
2: Nou ja, we moeten het natuurlijk nog doen, hè? Want het gaat 5 en 6 september plaatsvinden. Ik zeg wel, hoe leuk is het om in de collectie rond te snuffelen. Maar zo gaat het natuurlijk niet. Want wij hebben onze collectie geregistreerd via een registratiesysteem. En eigenlijk begin je daar te kijken. Dus in de computer, in de database ga je op zoek naar de voorwerpen die wij hebben geregistreerd. En ik ben gaan zoeken naar, ik hou heel erg van pentekeningen, kleding, vrouwen. Dracht. Dus ben ik daarop gaan zoeken. En mijn persoonlijke kamer zal ook meer zo'n soort uitstraling hebben. Maar collega's hebben andere voorkeuren en gaan op een andere manier zoeken in die collectie.
1: Want wie zijn die personen die een kamer mogen vullen? Want het zijn 7 kamers. Jij hebt er zelf dan ingevuld. Wie vullen die anderen?
2: Nou ja, we zijn hier met een team, dus die doen mee. Ik heb ook bijvoorbeeld een directeur van een ander visserijmuseum uitgenodigd in Groningen, Zoutkamp.
1: Oh, wat leuk.
2: Dat leek mij ook heel erg leuk dat hij naar de collectie van dit visserij, voormalig visserijmuseum, gaat kijken. We hebben een stagiaire die hier al heel lang in het weekend werkt. Hij wordt stagiaire, hij werkt hier in het weekend aan de balie. En die heb ik ook gevraagd. En daarnaast vind ik het ook heel leuk als Vlaardingers mee willen kijken en mee willen denken en hun voorkeuren willen aangeven. Dus we gaan ook een kamer eigenlijk inrichten met een aantal objecten waarbij we ook echt bezoekers vragen stellen van, wat moet hier nou van getoond worden?
1: Oh, wat een goed idee.
2: Wat moet meer uitgezocht worden? Wat verdient meer aandacht in het museum? Dus daar gaan we ook naar kijken.
1: En heb je daar al antwoorden op waar het om gaat? Waar denken zij dan aan?
2: Nee, dat gaan we ook dan ophalen.
1: Dat moet nog.
2: Dus het is allemaal heel vers.
1: Ja, wat
2: maar
1: leuk.
2: Wel, we gaan hier echt wel met veel zin aan werken.
1: Ja, en dan die nacht, dat vind ik wel intrigerend. Waarom gaan de mensen 's nachts ook blijven?
2: Nee, dat mag niet. Dat mag niet. Nee, dat is qua beveiliging dat niet verstandig. Maar het team gaat wel overnachten in het museum.
1: Ja.
2: Dus we nemen onze slaapmatjes mee. En dat is niet alleen omdat we het zo leuk vinden. Natuurlijk vinden we het ook leuk. Maar ook omdat we zoveel mogelijk uit die tijd willen halen. En ook met elkaar in gesprek willen gaan over die collectie en die verschillende objecten en hoe je dat nou doet. Een museum maken, nu tegenwoordig, en hoe je daar opstellingen over maakt.
1: Want ik las dat zij ook mogen meedenken, die bezoekers, en dat het gewoon open blijft. Dus je ziet het gebeuren, je ziet het zich ontwikkelen. Maar in welke zin mogen zij dan meedenken?
2: Wat ik zei, hè, dus dat we vragen echt aan bezoekers welke objecten zij van een bepaalde opstelling belangrijk vinden of niet. Wat zij missen. Dus we gaan ook wel in gesprek met bezoekers.
1: En daar geef je ook gevolg aan, eventueel. Als zij iets missen.
2: Als dat kan.
1: Geweldig.
2: Dat zeker, ja.
1: Ik voel dat we even aan moeten beginnen met de gegevens. Hoe heet de tentoonstelling trouwens?
2: Nou, daar hebben we ook nog geen naam voor.
1: Oh, wat dus, leuk.
2: Dat is ook nog spannend. Iets wat open ligt. En ja. Nou ja, waar mensen ook aan mee kunnen denken.
1: Ja, en ja. Wanneer is die?
2: Nou, we gaan 5 en 6 september in het weekend aan het werk. En vanaf dan is het open tot half november.
1: En de tijden?
2: Nou ja, dat zijn de gewone tijden dat het museum open is, van 10 tot 5.
1: Ja, nou, je hebt ons helemaal warm hiervoor gemaakt. Ik vind het ook een beetje spannend. We kijken uit naar de bekendmaking van de titel en naar het bezoek. Dankjewel, Nicole van Dijk, directeur-bestuurder van Museum Vlaardingen. Een geweldige tip op naar het Museum Vlaardingen. Dankjewel.
3: Ja. Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

je dacht, ik word gedragen, moest je sjouwen. Toen je dacht, is even slikken, moest je kouwen. Toen je dacht, ik wil wel stoppen, juist beginnen. En net toen je naar buiten wou, naar binnen. Toen je dacht, is me te veel, toen werd het minder. En toen je dacht, ik ben een rups, bleek je een vlinder. Toen je dacht, dat je iets won, had je verloren. En toen je dacht, nu ga ik

je dacht, nu wordt het beter, werd het slechter. Toen je dacht, ik geef het op, bleek je een vechter. Toen je dacht, een realist te zijn, een droom.

0: Nieuwe muziek van de Butterfly Room. Je hoorde Bells. En daarvoor Frans Mulder, een Zeilen op de Wind. Zometeen, nieuwe schoenen voor mensen die op straat leven. Dat na James Taylor, een Fire and Rain.
1: Jesse.

0: Fire and Rain. We hebben er de afgelopen tijd heel wat van gezien. Je hoorde het hier van James Taylor. Ons volgende onderwerp. Nieuwe schoenen voor mensen die op straat leven. Dat is in de kern waar stichting New Shoes zich voor inzet. Initiatiefnemer Jasper van Schie is bij Herman de Bruin.
1: Jasper, welkom.
2: Dankjewel. Fijn hier te zijn.
1: Ja, leuk dat je er bent. Je bent voorzitter van de stichting New Shoes.
2: Dat klopt, ja.
1: Een onderneming?
2: Nee, het is een stichting.
1: Stichting?
2: Met ambi-status. Dat betekent dat zo ongeveer al het geld wat binnenkomt ook naar de schoenen gaat. Mm-hmm. Het is vrijwillig. We hebben dus geen winstoogmerk. Maar ik zeg gekscherend altijd wel. We jagen wel op winst, maar dan op maatschappelijke winst. Dus om een verschil te maken voor mensen.
1: Want die schoenen gaan naar...
2: Dak- en thuisloze mensen. Ja. En wij bezoeken steden. Daar hebben we dan een actiedag, zoals we dat noemen. En op zo'n actiedag werken we samen met een stichting of een organisatie die het hele jaar zich inzet voor dak- en thuisloze mensen. Bijvoorbeeld in Rotterdam de Pauluskerk, in Delft Kessler Perspectief of Utrecht Stichting Goud. En zij nodigen de mensen uit. Begeleiden de mensen ook naar de winkel of eventueel in de winkel. En we werken dan samen met de ANWB. Mm-hmm. En uit hun assortiment mogen de mensen dan kiezen. En dan zijn ze welkom in de winkel. En ze krijgen keuze. En ze krijgen nieuwe schoenen die ademend en waterdicht zijn.
1: En ze voelen zich ook gezien, want ze mogen zelf naar de winkel. Ze krijgen ze niet uitgereikt ergens op een ander plekje.
2: Nee, dat is niet het idee. Heel soms als iemand zegt van ja, maar ik... ga werken en als ik niet ga werken ben ik bang dat ik mijn baan kwijtraak. Dus ik kom niet naar de actiedag. Dan kunnen we nog wel zeggen, nou geef je maat door en dan geven we je schoenen. Want waarom zou die geen schoenen verdienen? En ik snap zijn overweging heel goed. Want schoenen zonder werk, ja, dan heb je toch liever werk.
1: Nee, dat is een argument.
2: Dus, maar het idee is juist dat mensen welkom zijn, gezien worden. Maar ook gehoord worden dat ze dus echt mogen zeggen wat ze mooi vinden. Of wat lekker zit.
1: Nou ja, ze kunnen zelf kiezen dan op dat moment.
2: Ja, dat is niet vanzelfsprekend.
1: Nee, dat is zeker niet. ANWB-winkels zijn degene die dan zorgen dat die schoenen er zijn?
2: Ja, we hebben daar een hele mooie, steeds intensievere samenwerking mee. We zijn nu dus ook in februari al begonnen met de voorbereidingen voor december en januari met de ANWB om het steeds meer te stroomlijnen en te zorgen dat dat aan alle kanten soepel loopt. Wij kopen schoenen uit de overvoorraad van de ANWB. Daarmee krijgen we ze voor een sterk gereduceerde prijs, nagenoeg kostprijs. En daarmee kunnen we dus met hetzelfde geld meer schoenen bieden en dus meer mensen helpen. En voor de ANWB is het heel mooi duurzaam dat die voorraden die, vernietigd worden ze niet, maar dan op de plank staan of naar een outletcenter gaan, nu juist een heel mooi maatschappelijk doel krijgen.
1: Ja, maar het is geen restpartij, het zijn gewoon nieuwe schoenen.
2: Het zijn zeker nieuwe schoenen, maar misschien een jaartje oud.
1: Niet meer in de mode, maar goed, dat maakt voor deze mensen waarschijnlijk geen verschil.
2: Nee, en ik denk voor heel veel mensen eigenlijk niet, maar
1: voor mij ook niet hoor.
2: Maar hoe de industrie werkt natuurlijk, dat het toch altijd weer iets nieuws op de plank moet.
1: Er moet verkocht worden, daar gaat het om.
2: Dan
1: moet je ze wel betalen, die schoenen. Dus de stichting heeft wel geld nodig.
2: Zeker, ja. Dus we doen daar allerlei dingen voor. We benaderen uiteraard fondsen, lokaal, landelijk. Mm-hmm. Hier in de omgeving bijvoorbeeld Fonds DBL of Lekker Geven van Michelle van Tongelo, dat is een bekende. Ja. Maar ook landelijke. Vorige editie heeft het NRC Lezersfonds ons geholpen of het Variantfonds.
1: Ja, er zijn heel veel fondsen in Nederland die zoiets willen doen. En als het een beetje in hun straatje past of in hun voorwaarden past, dan kan dat allemaal.
2: Ja, dus we moeten daar wel echt aanvragen voor indienen. Ja, begroting, beleidsplan.
1: Het is wel een heel gedoe om dat voor elkaar te krijgen, denk ik.
2: Zeker, er gaat veel tijd in zitten. Ik moet zeggen, naarmate je het vaker doet en het meerdere jaren achter elkaar doet, dat er handigheid in komt. Dus dat maakt het efficiënter. Maar we zijn ook wel een beetje op zoek naar een andere vorm om te kunnen groeien. En zo hebben bijvoorbeeld Harderwijk komt voor volgende editie beide steden. Mm-hmm. En daar werken we samen met TRZ, een bedrijf in Harderwijk wat zich inzet voor arbeidsgeschiktheid. En dat gericht op mensen die arbeidsongeschikt zijn, maar door bijvoorbeeld door toepassing van ergonomie een werkplek aanpassen, waardoor iemand toch weer kan werken. Nou, supermooi. Ja. En de directeur daar, Amber, die heeft mij gebeld en die zei, ik wil graag dat je naar Harderwijk komt en ik wil de komende 3 jaar New Shoes adopteren voor Harderwijk. En dat betekent dat zij met haar bedrijf de kosten draagt, maar ook zoveel mogelijk de coördinatie wil doen. Mm-hmm. Nou ja, dat is natuurlijk fantastisch.
1: Ja.
2: Zijn we heel blij mee. Maar dat betekent ook dat we een stad hebben die we er, nou ja, qua werkdruk zeg maar bijna gratis bij hebben. Dus we kunnen wel uitbreiden en we kunnen daar ook weer nou 60, 70 mensen nieuwe schoenen geven. Zonder dat het ons heel veel extra tijd en energie kost.
1: Nou ja, dat is mooi natuurlijk dat kan.
2: Dat smaakt naar meer. Dus ja. We zijn enorm op zoek naar partners in andere steden die dat ook zouden willen.
1: Uitbreiding zit er aan te komen en dat het aan Jasper ligt, dan gaat het ook allemaal gebeuren. Maar hoe kunnen mensen het fonds bereiken, de stichting bereiken?
2: De makkelijkste, meest directe vorm daarvoor is om naar onze website te gaan. Mm-hmm. www.stichtingnewshoes.nl. Ja. New Shoes, dan het nieuwe schoenen in het Engels.
1: Ja.
2: En daar hebben we een donatiepagina, maar er staan ook contactgegevens als mensen misschien op een andere manier willen samenwerken of doneren of meer informatie willen. Dan
1: staat er allemaal op. Hele ambitie om dat te doen, maar het zal allemaal wel lukken als je net zo enthousiast wordt van dit verhaal als Jasper van Schie is, voorzitter van de stichting New Shoes en heel erg betrokken bij dit onderwerp in ieder geval. Dankjewel voor het gesprek en heel veel succes met al die steden die je wil gaan bezoeken.

Daar ging voor een patiënte. Jennifer Lopez en Should Have Never. En daarvoor Bill Withers samen met Grover Washington Jr. in Just the Two of Us. En dat was de late avond van dinsdag 18 augustus. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap weer het afgelopen uur. Leonard Cohen en Sharon Robinson blijven nog even bij je. Fijne nacht.

0: van 12 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is de in Rotterdam vermoorde nationalist Yevgen Konovalov herbegraven. President Volodymyr Zelensky hield een toespraak. Hij noemde Konovalov een held die zich inzette voor de onafhankelijkheid van Oekraïne. Konovalov werd in 1938 vermoord door de geheime dienst van de toenmalige Sovjet-Unie. Hij kwam om het leven bij een bomaanslag bij Hotel Atlanta op de Coolsingel. De Oekraïner lag begraven op Krooswijk. Eerder deze maand werden zijn stoffelijke resten opgegraven en naar Oekraïne gebracht om daar te worden herbegraven. Iemand uit Dordrecht heeft bij de lottotrekking van afgelopen zaterdag 1 miljoen euro gewonnen. De speler voorspelde als enige 5 getallen en het reservegetal goed en won zo de volledige jackpot. Het gewonnen bedrag van 1 miljoen euro is bruto. Er gaat nog 378.000 euro kansspelbelasting vanaf. De lotto heeft alleen bekendgemaakt dat het iemand uit Dordrecht is. De identiteit van de winnaar blijft verder onbekend. Het Duitse transportbedrijf HGK Shipping pleit voor een Europees programma om de binnenvaartvloot de komende jaren te vernieuwen. In Nieuwsblad Transport staat dat het bedrijf wil dat er ongeveer 1000 binnenvaartschepen worden gebouwd die ook bij lage waterstanden inzetbaar blijven. De oproep houdt verband met de grote problemen waar de binnenvaart nu mee te kampen heeft vanwege de extreem lage waterstanden in onder meer de Rijn. Het hoofdkantoor van HGK Shipping zit in Keulen, maar het bedrijf heeft ook een belangrijke vestiging bij de Waalhaven in Rotterdam. En dan het weer, veel bewolking vanmiddag, kans op een bui, ook morgen buien, maar dan komt de zon er ook af en toe bij. En het wordt dan net als vanmiddag zo'n 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM, 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 5.

0: van 1 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is de in Rotterdam vermoorde nationalist Yevgen Konovalov herbegraven. President Volodymyr Zelensky hield een toespraak. Hij noemde Konovalov een held die zich inzette voor de onafhankelijkheid van Oekraïne. Konovalov werd in 1938 vermoord door de geheime dienst van de toenmalige Sovjet-Unie. Hij kwam om het leven bij een bomaanslag bij Hotel Atlanta op de Coolsingel. De Oekraïner lag begraven op Krooswijk. Eerder deze maand werden zijn stoffelijke resten opgegraven en naar Oekraïne gebracht om daar te worden herbegraven. Iemand uit Dordrecht heeft bij de lottotrekking van afgelopen zaterdag 1 miljoen euro gewonnen. De speler voorspelde als enige 5 getallen en het reservegetal goed en won zo de volledige jackpot. Het gewonnen bedrag van 1 miljoen euro is bruto. Er gaat nog 378.000 euro kansspelbelasting vanaf. De lotto heeft alleen bekendgemaakt dat het iemand uit Dordrecht is. De identiteit van de winnaar blijft verder onbekend. Het Duitse transportbedrijf HGK Shipping pleit voor een Europees programma om de binnenvaartvloot de komende jaren te vernieuwen. In Nieuwsblad Transport staat dat het bedrijf wil dat er ongeveer 1000 binnenvaartschepen worden gebouwd die ook bij lage waterstanden inzetbaar blijven. De oproep houdt verband met de grote problemen waar de binnenvaart nu mee te kampen heeft vanwege de extreem lage waterstanden in onder meer de Rijn. Het hoofdkantoor van HGK Shipping zit in Keulen, maar het bedrijf heeft ook een belangrijke vestiging bij de Waalhaven in Rotterdam. En dan het weer, veel bewolking vanmiddag, kans op een bui, ook morgen buien, maar dan komt de zon er ook af en toe bij. En het wordt dan net als vanmiddag zo'n 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM, één radiostation voor Dordrecht en Papendrecht, op 95.7 en 105 FM.